0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd, onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het raakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
0: Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Slapende zorgen mag je niet wakker maken. Goeiemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben je dus een vloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
2: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
4: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
3: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten en hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

sober het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise.

0: huis van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
2: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
1: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
3: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
1: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
4: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zou wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
1: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
5: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

Benje bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten.

0: De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Groningen is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Golf.

kwamen die Oostende nodigd op donderdag 11 juni om 8 uur Gunter Lamoot uit voor een stand-up set. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
2: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe...

0: signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

höjt en triumfert zoals weleer. Waar wil een tonic gaan nu dood? Het is hard te sterven.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kursaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
4: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
3: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd, dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft.

0: blijft uit en intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.

0: to the moon.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.
1: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Noordzee Gold, met de mooiste golden

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
4: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
3: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

sê. Ek ronddenk, van toen ek in die entrange zat toch te komen. Zou ze niet daar dan de laaien? En weet je wat ik achteraf in sloos heb?

En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dat me doorremmen. En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zie, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt ze, zie eens wie je samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoen?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan.

één lessen, niet min, nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.